land op volle kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is heet en nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels heel de nacht. Da-da-da-da-da-da-da-da. Ik hoor trommels he